Ik zei, mij zet die land voor barbedeer en ben hem al lorgen eens van tenaar. Ik zei, zou er loog voor Hongarie, voor vlugen met hem roog, voor meer dan vier.